0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je?
1: Ik blijf even gewoon hier, als je het niet erg vindt.
0: Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij?
1: Ja, nog maar lekker.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. En het weer vandaag opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 28 graden.
2: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
2: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
3: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
1: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
2: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt. En 's morgens om 5 uur weer. Dat is vreselijk.
1: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
3: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
1: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
2: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
3: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
1: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Op de ring Zuid richting Utrecht heb je 20 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. Er zijn nog 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Op de Ring Zuid richting Utrecht heb je 20 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. Er zijn nog 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Op de Ring Zuid richting Utrecht heb je 20 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. Er zijn nog drie rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroomprogramma op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Wil je ook eens jouw kracht, behendigheid en topsportmentaliteit ervaren? Platform Toegankelijk Zandvoort nodigt iedereen uit voor de Rolstoelbehendigheidsshow. Ervaren rijders laten zien hoe je met techniek, balans en de juiste vaardigheden elke hindernis de baas blijft. Of je nu gaat om het soepel nemen van een dagelijkse obstakel of het leveren van pure topsportprestatie, deze demonstratie combineert handige tips en spectaculaire acties. Op woensdag 7 oktober om 2 uur is iedereen welkom op het LDC-plein voor de deur van de bibliotheek. Deelname aan de Rolstoelbehendigheidsshow is helemaal gratis. Bij regen wordt er uitgeweken naar de gymzaal van de Blauwe Tram. Vaya con Dios. What's a woman?

in 1. Frank Boudewijn de Groot, geboren in 1944, is een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. Boudewijn werd op 20 mei 1944 geboren in Kap Chideng, een Japanse interneringskamp op Batavia. Tegenwoordig Jakarta, Indonesië, voormalig Nederlands-Indië. Na de lagere school ging Boudewijn de Groot naar de HBS op het Cornhead Lyceum in Haarlem. Hij had ondertussen gitaar leren spelen en maakte op school indruk met liedjes van Jaap Fischer en Jacques Brel. In de vriendengroep die hij opbouwde op het museum dook ook Nijg weer op, die weliswaar op een andere school zat, maar voornamelijk optrok met leerlingen van het Cornhead Lyceum. Boudewijn heeft zoveel geweldige liedjes gemaakt, dus de keuze was moeilijk voor mij. Maar ik heb de volgende gekozen. Meisje van 16, welterusten meneer de president, en testament. Veel plezier.

Dit was Jackie Wilson met Rita Petit. Geen zin om stil te zitten, dat hoeft ook niet. Dankzij de wekelijkse sportinstuif. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op donderdagmiddag meedoen met Sporty Tuesday. Deze donderdag van 3 tot 4 uur in de gymzaal van de Blauwe Tram. Er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens deze instuif. Van trefbal tot verstoppertje en van kickboksen tot voetbal. Zorg voor makkelijk zittende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in het zweet. De sportintuif is helemaal gratis en van kinderen van 6 tot 12 jaar. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. En het is donderdag van 3 tot 4 uur en het is doorlopend elke week. Queen, Crazy Thing Called Love.

Dit waren de Beatles met Michelle. De fotopanelen die al een aantal jaren op de boulevard staan, zijn onlangs verhuisd naar de entree van Zandvoort. Om de paar maanden was er een nieuwe foto-expositie te zien en al vele thema's zijn voorbijgekomen. De panelen zijn onlangs verplaatst omdat deze winter de voorbereidende werkzaamheden beginnen aan de nieuwe herinrichting van de Middenboulevard. Tegelijkertijd met de verhuizing is er een nieuwe expositie in de panelen geplaatst. In het thema Zandvoort 200 jaar badplaats is op elke paneel een oud Zandvoort beeld te zien met daaronder een foto van u nu op exact dezelfde locatie genomen. Deze recente foto's zijn gemaakt door de Zandvoortse fotograaf Edwin Keur. Sinéad O'Connor, Nothing Compared to You.

Bluff en Gijke Arnaert zijn vooral bekend van hun enorme mega-hit Zoutelanden uit 2017. Het groeide uit tot een van de grootste Nederlandstalige hits ooit in de zoveel Nederland als België. De oorsprong, het liedje, is een cover van de Duitse nummer Frankfurt Oder van de Duitse zanger Axel Bosse. De Nederlandse Bluff nam het nummer oorspronkelijk solo op voor een album aan, maar bracht de singleversie uit als duet met de Vlaamse zangeres Gijke Arnaert. Hier zijn Bluff en Gijke Arnaert met Zoutelanden.

0: Only know you love her when you let her go.
1: Dit was Passenger met Let Her Go. Geen eigen vervoer, maar wel een afspraak, boodschappen of een bezoekersantwoord. De Belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 uur en brengt u veilig heen en terug. Er kunnen meerdere personen mee en een rollator mag natuurlijk ook mee. De kosten: €1,25 voor een enkele reis en €2,50 voor een retour. U kan alleen maar pinnen of met een strippenkaart. U moet wel één dag van tevoren even bellen naar 5740330. 5740330. Jody Bonnell.

0: einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Op de Ring Zuid richting Utrecht heb je 20 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. Er zijn nog 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
4: Meer luisterplezier met muziek en informatie.

De 20e editie André Hazes Meezingfeest. Op zondagmiddag 4 oktober vindt in het Wapen van Zandvoort het 20e André Hazes Meezingfeest plaats. Het wordt een happening waarbij de muziek van de legendarische Hazes de hoofdrol speelt. De volkszanger overleed 22 jaar geleden, maar nog altijd is zijn muziek springlevend. Dat bewijst elk jaar weer het enorme succes van het Hazesfeest. Voor deze jubileum-editie is alles uit de kast gehaald. Een keur van zangers onder wie Mauro Vrijeters, Jamie van den Berg en Jip Kaptein, Mark Meijer en Rachel brengt de hele middag een avond de mooiste Hazesnummers. Als smaakmaker kan ook worden genoten van een speciale Hazesburger. Het André Hazes Meezingfeest begint om 4 uur 's middags en als jubileumstunt krijgt iedere bezoeker bij vertrek, zolang de voorraad trekt, een verrassing. De Kelly Family. I can help myself.

0: artiest in het licht.
1: The Alan Parsons Project was een Britse progressieve rockband uit de late jaren 70 tot het eind jaren 80. De band is opgericht door Alan Parsons en Eric Wilson. De albums van The Alan Parsons Project vertonen vrijwel allemaal eenzelfde kenmerkende structuur. Het zijn conceptalbums. Het album begint met een instrumentaal intro dat overvloeit in het eerste nummer. Halverwege de B-kant van de LP staat weer een instrumentaal nummer. Het later nummer is meestal een rustig nummer of een ballad. Vooral de latere albums lijken te zijn geïnspireerd door Pink Floyd. Aan dit album werkte Parsons mee als geluidtechnicus. Hier is de Alan Parsons Project met Old and Wise. Ja, oud en wijs, dat is zeker.

Dit was Night Shift van de Commodores. Het Zandvoort Popkoor, de Beatspopzingers, is op zoek naar nieuwe mannelijke koorleden. Vooral bassen zijn welkom bij het gemengd koor, dat iedere donderdagavond repeteert en geregeld optreedt in en buiten Zandvoort. De repetities vinden plaats van 8 tot 10 uur in Theater de Krocht. Tot eind oktober wijkt het koor tijdelijk uit naar de Blauwe Tram vanwege een verbouwing in de krocht. Halverwege de avond is er een korte pauze. Na afloop wordt vaak nog gezamenlijk iets gedronken. Het koor bestaat uit sopranen, alten, tenoren en bassen en brengt een gevarieerd repertoire. Naast de wekelijkse repetities staan optredens op verschillende locaties en bezoeken aan korendagen in andere plaatsen op het programma. De behoefte aan mannelijke stemmen is momenteel het grootst voor het koor. Met name in de baspartij is versterking gewenst om de balans tussen de verschillende stemgroepen te verbeteren. Belangstellenden hoeven geen geschoolde zangers te zijn. Enthousiasme, plezier in muziek en de bereidheid om samen te oefenen zijn volgens de Beatboxzingers belangrijker dan ervaring. Nieuwe leden worden tijdens de repetities door de dirigent op weg geholpen. Daarmee wil het koor de drempel verlagen voor mannen die wel graag zingen, maar nog nooit deel hebben uitgemaakt van een koor.

Dit was Alan Foley met We Belong to the Night. Breiclub, de breikunstenaars, komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 uur bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en vooral gezelligheid. De deelname is gratis, inclusief een bakje koffie. Een leuke muts, een poncho of een hippe tas, alles kan. Gemaakte breiwerken zijn ook te koop en de opbrengst gaat 1 keer per jaar naar een goed doel. Meer informatie? Neem contact op met de balie van Pluspunt via telefoonnummer 5740330. 5740330 of loop gewoon een keertje gezellig langs. Love, you're the greatest lover.

0: Bonnie M is van oorsprong Duitse discogroep die bijzonder succesvol was in de tweede helft van de jaren 1970. De naam Bonnie M werd in 1975 gelanceerd door de producer Frank Farian voor de promotie van een studioproject dat in eerste instantie niet gepromoot werd door een groep. Het was opgenomen in december 1974. Bonnie M is bekend van de mix van Europese muziek en Amerikaanse soul en funk en het Caribische reggae, vooral voorzien van een discobeat. Hier is Bonnie M met The River of Babylon.
1: The sound of the 70s.

Dit was June Lodge en Prince Mohammed met Someone Loves You Honey. Even lekker loskomen, in beweging zijn en vooral samen plezier maken. Voetjes van de vloer bij Pluspunt Noord is een laagdrempelige dansactiviteit waar je energie van krijgt en die goed is voor lichaam en geest. Bewegen op muziek houdt je fit en soepel en helpt je om je hoofd actief en helder te houden. Onder leiding van Connie Lodewijk ga je een uur lang ontspannen bewegen op muziek. Geen ingewikkelde pasjes of prestatiedruk, maar gewoon samen dansen, lachen en genieten in een fijne, veilige sfeer. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. Dansen draagt bij aan een betere conditie, meer ontspanning en een positieve instelling. En het duurt 1 uur en het is Pluspunt Noord. Wie iedereen kan meedoen, danservaring is niet nodig. Met de Zandvoortpas ontvang je 25% korting op de cursusprijs. Lever een kopie van je pas in bij aanmelding. Jan Smit, als de morgen is gekomen.

Dit was Julian Clare met This Melody. De instrumentaal van de week. De Spotniks was een Zweedse instrumentale gitaarrockgroep die einde jaren 50 ontstond en in de eerste helft van de jaren 60 zeer populair was. De band is het bekendst door de ruimtepakken die ze droegen tijdens hun optreden. De Spotniks waren afkomstig uit Göteborg. Hier zijn de Spotniks met Dina.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Op de ring Zuid richting Utrecht heb je 20 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. Er zijn nog 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Op de Ring Zuid richting Utrecht heb je 20 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. Er zijn nog 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitvalt. Er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat bij Zaanstad een file van 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden een terreurdaad, maar ze laten hem ook psychisch onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten vanaf morgen altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. Het weer wisselend bewolkt en warm, 24 tot 28 graden. Vanavond steeds meer bewolking en buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf vandaag in het bijzijn van haar geliefde in het ziekenhuis. Paulien Cornelis was 50 jaar. Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Er is een man opgepakt. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. En daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A10 bij de Koentunnel vanaf Volendam ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot de graad of 16.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en, van, en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De Krochten.

0: Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. En vanavond ga ik samen met Piet het 8e studioalbum van de Rolling Stones bespreken. En wel het album Let It Bleed uit 1969. Welkom Piet.
1: Ja, Pim, welkom.
0: Waarom Let It Be? Let It Bleed.
1: Ja, die woordspeling die is denk ik wel begrijpelijk. Want ze zijn ongeveer gelijk uitgebracht. Of er zat een paar jaar tussen, hè, geloof ik. Nou.
0: Ja, Ronnie, dit album is uit 1969. Het 8e studioalbum, ja.
1: Het enige wat sommige mensen altijd opmerken, dat de Stones altijd nadeden wat de Beatles een jaar eerder, in ieder geval een paar jaar eerder, hadden gedaan. En het kan zijn dat het een knipoog is naar Let It Be. Maar we gaan het proberen het goed te zeggen. Let It Bleed.
0: Let It Bleed, ja.
1: Waarom? Omdat, ik zou zeggen, omdat Brian Jones nog rudimentair aanwezig is op deze plaat.
0: Ja.
1: En omdat het wel leuk is om af en toe de Stones te bespreken. En omdat het in hun bloeiperiode was. Van een, drie, vier albums achter elkaar. Die, over het algemeen toch al wel als hun beste werk wordt aangemerkt. En dit is een beetje midden in die range. Of een beetje aan het begin van die range.
0: Ja, want ze zijn natuurlijk ook getriggerd door hun laatste album eigenlijk, hè?
1: Foreign Tongues?
0: Ja, waar we eigenlijk niet zo enthousiast over waren. Die zeiden nou, de hoogtepunt van de Rolling Stones was toch met Brian Jones.
1: Ja, en daar zullen de meningen over verschillen, ja. Mensen die de Stones leuker vonden als indie band en als blues cover band, dan moet je natuurlijk putten uit hun.
0: Want eigenlijk wilden we als eerste hun laatste album bespreken, maar dat we toch besloten houden, dat is eigenlijk nee.
1: Nou, ik las daarover dat iemand dacht, daar ben ik het ook wel mee eens, als je een willekeurig oud Stones album opzet, Aftermath of Beggar's Banquet of Between the Buttons, kun je zo 4-5 keer achter elkaar draaien en dat blijft dus gewoon fris en fijn.
0: Ja, ja.
1: Als je dus Foreign Tongues opzet, binnen anderhalf keer luisteren, ben je dood op. En hoe komt dat?
0: Ja.
1: Interessant verschijnsel.
0: Ja,
1: het is, jij kent natuurlijk ook als technicus, het schijnt het mee te maken te hebben met compressie. Er zit zoveel klankbeeld erin geperst, dat je oren overprikkeld raken. En toen ik 30 seconden hoorde van Foreign Tongues, ik had het ook met Hackney Diamonds, zo op de voorgrond als Mick Jagger. Ja, we zijn allemaal blij dat hij nog bij stem is, maar zo verschrikkelijk in your face, dat ik moest het meteen uitzetten. Het klinkt misschien overdreven. Het is te vergelijken met foto's die een kleurenfoto die heel erg overstuurd is, dat alle kleuren heel zwaar overstuurd zijn.
0: Okay,
1: dan zeg je ook, dit is een beetje te veel van het gooien. Dat schijn je met geluid ook te hebben. En die Andrew Watts, die jonge producer, die heeft zijn best gedaan om er een prachtige plaat van te maken. Maar voor heel veel mensen die bedanken daarvoor, die zeggen, ik ga liever eventjes in de tuin werken, want dit is me veel te vermoeiend om nou naar Hackney Diamonds te gaan luisteren of naar Foreign Tongues.
0: En in de tuin werken niet. Nee.
1: Oh man, daar blijf je gewoon fris van. Nee. Dat kun je uren volhouden. Ik daag je uit, draai Foreign Tongues. Je bent er één keer, je bent dood op. Je moet echt even gaan liggen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Nee, maar in alle ernst, het heeft toch, heb ik me laten vertellen, te maken met hoe tegenwoordig het klankbeeld volgestopt wordt en alles op de voorgrond en alle frequenties staan op volume 10. En ook als je het zacht draait, je blijft de impressie houden dat alles op volume 10 om je aandacht schreeuwt. En dat is misschien jammer. En daar
0: Dus eigenlijk zeg je dus, alles staat eigenlijk op 10. Het is één geluidsbrei eigenlijk, ja. Er zit geen harde en zachte passages meer in of zo. Ja.
1: Het is een beetje de wall of sound, wat we ook kennen. Maar dan op de moderne manier.
0: Okay.
1: Nog erger volgestopt.
0: Okay.
1: En nog meer... al die frequenties op 10. En dat is...
0: En waarom zou dat zijn? De huidige luisteraar, is dat eraan gewend of zo?
1: Ik denk het, ja. Alles moet te horen zijn. Alles moet op de voorgrond staan. Het is te vol.
0: Ja, dat zou kunnen. Te vol, ja.
1: Naar mijn smaak, hoor. Ja. Maar ik zou het graag nog een keer door iemand die echt verstand heeft van geluidsproductie...
0: Okay,
1: het gaat om de productie, om dat nog eens een keer uitgelegd te krijgen.
0: Okay, maar terug naar Let It Bleed. Laten we beginnen met kant 1, het eerste nummer. Gimme Shelter.

0: Maar Gimme Shelter. Ja, eerst nummer. En ik vind het een mooi album. Ik vind het vooral een gevarieerd album. In vergelijking tot hun laatste albums eigenlijk, ja. Waar het gewoon een ruige rock'n'roll is. Maar dit album vind ik toch gevarieerd. Allerlei soorten muziek komt erin voor. Leuke intro's. Verschillende muziekinstrumenten. Dus veel gevarieerder dan hun laatste album. En Gimme Shelter is een goed voorbeeld hiervan. Ja,
1: ja, ze zingen ook Murder. Hè? Murder is just a shot away.
0: Ja.
1: Het is ook de tijd van hele... Ja, het waren eigenlijk donkere tijden. De
0: Zeker.
1: Zomer, ja, van de liefde was voorbij. Flower Power was voorbij en je kreeg Charles Manson, je kreeg, ja,
0: klopt,
1: Altamont,
0: ja,
1: met
0: vervelende
1: dingen, met waar drugs eigenlijk niet meer zo liefelijk was, maar ook vaak in geweld uitmondde.
0: Ja, ja.
1: En toen kreeg je dus, de Stones pikte dat op.
0: Ja, zeker.
1: Ik vind het eigenlijk een heel onheilspellend nummer, wel een mooi nummer, maar
0: ja, ik vind het ook een heel mooi nummer, zeker met die tweede stem, hè, van die Mary Clayton. En de mondharmonica natuurlijk. Zal Brian Jones geweest zijn, denk ik?
1: Ik geloof het niet.
0: Nee?
1: Nee, ik...
0: Mick Jagger zelf, ja, ja.
1: Is dat niet Midnight Rambler met mondharmonica?
0: Ja, maar Gimme Shelter ook inderdaad. Is ook een mooi nummer, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, zit, ja, ook... Ja. Zit, nee, ja, ik was even... Waar. Er zit ook inderdaad mondharmonica in.
0: Ja,
1: ja, dat is Mick. Dat is Mick. Dat is absoluut iets wat hij goed kon.
0: Ja. Maar wat je zegt, het was een spannend jaar ook, 69. De liefde was niet helemaal voorbij. Ik denk met Woodstock was wel een grote happening eigenlijk.
1: Ja, dit is net na Woodstock, hè?
0: Ja.
1: Woodstock was nog, dat was de ultimate Summer of Love.
0: Ja. Want Alton Dinges, die was daarna eigenlijk, hè?
1: Ultimate was daarna, ja. We hebben allemaal die documentaire gezien, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Zeer onheilspellend.

0: wel een jaar vol beloftes.
1: Ja, voor mij blijft toch meer hangen de beetje de macabere kant. En de Stones, we hebben natuurlijk sympathie voor de Delver gehad. Die zijn natuurlijk altijd, en we komen straks nog op Midnight Rambler, een hele, met wat uitschieters, maar nog een hele onheilspellende plaats dit, vond ik.
0: Toch wel, in totaal, ja.
1: Ja.
0: Oké, ja.
1: Hoewel de hoes, die is heel lollig met die taart. Die zijn wel grappig. Ja. Maar misschien een beetje, er zitten verschillende invloeden hier.
0: Maar het was ook een aparte, een turbulente periode binnen de band natuurlijk. Hè? Brian Jones eigenlijk, waar het niet goed mee ging. Te veel drugs en te veel. En die was onbetrouwbaar geworden. Tijdens de meeste opnamesessies was hij gewoon wel aanwezig of zo. Maar ik denk niet, misschien alleen maar lichamelijk aanwezig. Hè? Maar door de drugs verzwakt en zo. Dus hij kon geen zinvolle bijdrage meer leveren.
1: Helaas niet. Nee. Een paar mooie uitzonderingen, maar bijvoorbeeld Gimme Shelter, wat we net gedraaid hebben, dat is alle gitaren worden door Keith gespeeld. Hè? Dat is op zich al wel een hele goede prestatie ook.
0: Dat vind ik ook, ja. Ja, want Mick Taylor was er ook nog niet bij eigenlijk, hè? Nog niet fulltime eigenlijk. Hè?
1: Ik dacht eigenlijk alles van wel, maar hij heeft, nadat die plaat min of meer klaar was, heeft hij partijen ingespeeld. Dus in die zin was hij ook niet echt van de partij in de studio.
0: Nee, volgens mij was het een soort overgangsperiode van Brian Jones naar Mick Taylor. Maar ik denk, het geeft geen negatieve invloed gehad. Want het is, wat ik zeg, het is een mooi nummer. Heel gevarieerd, van alles door elkaar heen. Dus,
1: Het is ongelooflijk dat ze hiermee kwamen.
0: Ja, het was eigenlijk al een tweede. Want het was een vervolg op Becker's Benckey uit 1968. Het was meer een terugkeer naar blues. Denk ik, blues georiënteerde aanpak eigenlijk.
1: Je bedoelt ook vanwege Love in Vain wat straks komt. En Country Honk. En meer. Er zit natuurlijk country is altijd vlakbij bij de Stones. Want Beggar's Banquet is ook erg country. Niet gedomineerd, maar er zit veel country in. Country rock.
0: Maar raar eigenlijk dat ze het ook een beetje country tot country aangetrokken zijn. Dacht meer blues, rhythm and blues eigenlijk. Hè?
1: Hadden we ze nog eens. Dat moeten we nog eens een keer.
0: Hoe dat zou kunnen,
1: Even vragen hoe dat ontstaan is.
0: Maar ze hadden natuurlijk ook een hele goede gastmuzikant. Jimmy Miller natuurlijk, hè? Ry Cooder.
1: Ja.
0: Ja. En Nicky Hopkins natuurlijk, hè?
1: Ik denk ook dat country music makkelijk te spelen is, makkelijk te bedenken. Nu ga ik weer een beetje schertsenderwijs, maar de Stones hebben natuurlijk ook wel gezocht naar inspiratie. En waar het niet was, kun je zeggen, we pakken een country of een blues nummertje. En dat is misschien het makkelijkste en snelste om op de plaat te slingeren.
0: Nee, dat is een beetje.
1: Want neem Country Honk, maar ik loop misschien op de zaak vooruit. Dat is eigenlijk een beetje een soort slap aftreksel van Honky Tonk Women.
0: Ja, maar het was de eerste versie van Honky Tonk Women, heb ik begrepen hoor. Het was er eerder dan Honky Tonk Women eigenlijk. Ja. Daarna hebben ze blijkbaar wat sneller gemaakt, wat ruiger en daar een andere.
1: Dat zou kunnen,
0: Dacht ik hoor. Maar we gaan inderdaad snel. We gaan eerst even luisteren naar Love in Vain.

0: Nou, dat is echt een mooie bluesy nummer, hè? Oorspronkelijk van Robert Johnson, dus eigenlijk ook weer een cover.
1: Mm. En wie speelt de slide? Niet Brian, maar Keith. Deze keer.
0: Ja. En Ray Cooder op mandolin.
1: Ja, goed. Ja. Het is een heel goed gelukte cover, dit.
0: Ja, mooi nummer. Een mooi bluesy nummer, ja.
1: Ook wel gek dat ze zo ver in hun carrière ineens een covernummer
0: Op de plaats zetten. Ja.
1: Dat hadden ze al heel lang niet meer gedaan.
0: Nee. Ja, toch een redelijk onbekend nummer. Ja, voor mij dan, hoor.
1: Ja, ik denk dat het voor iedereen wel een vrij onbekend nummer was. Ze hebben pas jaren later met de Harlem Shuffle, dat ze ineens, tien jaar later kwamen ze ineens weer met een... Ik denk ook dat het zoals van, we hebben geen eigen ideeën.
0: Nee, oké. Okay.
1: En de Beatles zijn er niet meer om even langs te gaan. Heb je iets voor ons? Dat hebben ze ook wel eens gedaan. Laten we dan maar weer een country nummertje doen. Of een cover. Ja, de schoonste moet toch roken.
0: Ja, de eerste hit was toch ook van de Beatles eigenlijk, ja? Come on. Nee, dat was een andere. Ja.
1: Was het niet... Nee, het eerste was een coverversie.
0: Ja, Come on was de eerste. Maar ze hebben ook van de Beatles een nummer gekregen in het begin. Nou, moeten we
1: ook opzoeken. Ja, Wanna Be Your Man bedoel je. Yeah, ja, maar dat klopt. Maar het was niet hun eerste hit. It's All Over Now.
0: Ja, maar dat is niet van de Beatles, denk ik. Of niet geschreven.
1: Nee, dat is van Womack & Womack. Dat is ook, heb ik nog een keer weddenschap mee verloren. Ik dacht dat het van Jagger Richard was. Maar It's All Over Now is van Womack & Womack.
0: Oh, wist ik ook niet, nee. Mooi nummer, ja.
1: Een keer nog een oude... Oh, een keer pakken, Pim anders.
0: Ja.
1: Maar we kwamen op dat het een cover was en... Ja, het kan. Het is ook nooit zo. Het is ook misschien ook niet erg, maar ik denk dat ze misschien ook een beetje het gemakzucht af en toe een cover deden.
0: Ja.
1: Of een country honk-achtig nummer.
0: Waar de Rolling Stones gemakzuchtig? Ik heb wel eens gelezen dat het moest altijd wel een soort Rolling Stones nummer zijn. Ze gingen niet elk nummer zomaar spelen en op de plaats zetten.
1: Nee, ik denk dat ze zeker ook wel kritisch waren op zichzelf. Maar
0: misschien toch een gebrek aan een goede gitarist of zo. Dat hij ook gezegd heeft, laten we maar een makkelijk nummertje nemen. Ja.
1: Ja. Het is speculatie.
0: Ja.
1: Ik zie Keith wel alles spelen, hoor. Die heeft ook dit allemaal heel erg gedragen met zijn gitaarwerk. Want nogmaals, hij had niet de steun van Brian Jones.
0: Nee.
1: En dingen kwamen pas heel laat bij Mick Taylor.
0: Brian Jones is heel belangrijk geweest voor de Rolling Stones.
1: Nou, hij heeft ze opgericht. Dat moeten we ook dat even zeggen. En hij was natuurlijk... hij loodste ze wel door de jaren 60 heen met zijn bijdrage.
0: Ja.
1: En alle bekende nummers, Ruby Tuesday, Painted Black. Daar zaten allemaal bijzondere instrumentaties in van Brian Jones. Brian Jones kwam met de sitar... Met die harpsichord, die speelde fluit, dus speelde een beetje saxofoon. Die was echt zeer begaafd.
0: Ja, jammer dan inderdaad, dat het toch zo af moet lopen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Maar hij werd onwerkbaar, hij werd gewoon te ingewikkeld.
0: Ja. Goed, dan komen we bij Country Honk, wat ik net zei. Volgens mij is dat de voorloper geweest van Honky Tonk Women.
1: Nou, ik luister ook erger, maar dan moeten we even uitzoeken dat Honky Tonk Women al iets van 8 maanden daarvoor als single was uitgebracht.
0: Ja.
1: En toen kwam dat album, als ik het goed gelezen heb, dat kwam pas in december.
0: Ja, klopt.
1: Dat werd uitgesteld om allerlei redenen. Toen dachten ze, dat kunnen we eigenlijk niet, hadden ze het maar wel gedaan, kunnen we eigenlijk niet die single weer op dat album zetten. Toen hebben ze Country Honk gemaakt.
0: Oh,
1: die versie heb ik gelezen.
0: Maar
1: vaak gaat het juist zoals jij zei, dat ze eerst een soort rudimentaire versie hebben.
0: Ja, but,
1: kan ook. Maar ik heb zelf begrepen dat het juist andersom was in dit geval. Okay.
0: Maar het is wel echt een country nummer, hè? Ook door de zang en door het viool.
1: Ja, maar niemand houdt van dit nummer volgens mij. Het is heel lijzig gezongen. Ja, het is een beetje Don't Pass Me By.
0: Ja, oké. Okay.
1: Zo'n beetje lijzig, ongeïnspireerd nummer. Terwijl natuurlijk Honky Tonk Women, dat is een parel van een nummer. Dat had dus wat mij betreft hier in de plaats op moeten zetten.
0: Ja, ik denk het niet. Nee, ik vind het zoals ik zeg, dat geeft wel een beetje afwisselingen aan de plaat inderdaad.
1: Dat ja, ook, dat ja.
0: Ik, ja. Ja. Dat vind ik mooi. Nou, we gaan het nog eens opzoeken en dan komen we nog wel een keertje op terug, ja. Van, wat is nou het origineel en wat is het? Maar goed, want Mick Taylor speelt wel op dit nummer, hè? Country Honk.
1: Daar moet ik even kijken. Ja. Even...
0: Is maar op twee nummers te horen, Country Honk en Live With Me. Ja.
1: Oh, oké, okay. Hij speelt een akoestisch gitaar waarschijnlijk op Country
0: dat
1: Honk.
0: Dat weet ik niet, denk het eigenlijk wel, ja.
2: Here we go.

0: Want ook op het volgende nummer, Live With Me, daar zal je me op horen, Mick Taylor. Echt een stevig Stones nummer weer, een mooie baslijn. En de piano van Nicky Hopkins, ook een belangrijk iemand van voor de Stones.
1: Absoluut, ja.
0: Goed, even luisteren. Live With Me.

0: Ja, ook een mooi nummer.
1: Ja, een van mijn favoriete nummers.
0: Ja?
1: Heel goed, ja, fantastisch. Saxofoon van Bobby Keys, denk ik, op dit nummer.
0: Ja.
1: Scheurende saxofoon. Ja, dat is echt Stones op mijn best. Ja, dat zijn die geheime krachten, hè? Nicky Hopkins en Bobby Keys, die de Stones altijd net eventjes verder tilden.
2: Ja.
1: De Glimmer Twins, waar we het eigenlijk over hebben. Het draait toch allemaal om Jagger en Richard.
0: Ja.
1: Die steeds maar mensen om zich heen hadden. En alle aandacht, dat moeten we ook wel gezegd hebben, naar zich toe trokken. Dus ook de muzikale credits.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Billy Preston, die had een nummer, dat Melody, is een ander album. Okay. Maar dat werd meteen, die had dus een soort themaatje, daar maakte ze een nummer van. Daar werd gezegd Jagger Richards. Maar dat had eigenlijk minimaal Jagger Richards Preston moeten zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: En zo heeft ook Mick Taylor heel veel riffs ingebracht en ideeën. Maar op de credits kwam niet terecht.
0: Maar denk je echt dat het zo is dat ze ook door hun gastmuzikanten zo groot zijn geworden?
1: Nou ja, het levende bewijs. Je kunt, absoluut.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ik denk,
0: in de begintijd valt het wel mee, denk ik.
1: Nou ja, goed. Brian Jones is ook bijna, dus wel de oprichter van de Stones. Maar die werd ook steeds meer als gastmuzikant gezien. Ja. Die heeft ook de Stones naar grote hoogte gestuurd. En ik denk ook Nicky Hopkins.
0: Ja, die is er vanaf het begin bij geweest eigenlijk. Hè? Ja.
1: Zodra je echt, vind ik, piano of keyboard werken bij de Stones hoort op een van de nummers, gaat het meteen omhoog in sfeer en in muzikale waarde. Ja. Bijna altijd.
0: Ja.
1: Vind ik, ja.
0: Ja,
1: nou, dat is gewoon toch hun keyboardmannen die dat gedaan hebben.
0: En bij de Rolling Stones moet ik toch altijd denken aan de stem van Mick Jagger. Want ik vind het toch ongelooflijk knap dat hij eigenlijk 50 jaar heeft volgezongen.
1: Ja, hij doet het graag kennelijk.
0: Het is maar één man. De stem zal niet veel veranderen. Maar het is blijkbaar heel belangrijk, ja. Bij de Beatles had je bijvoorbeeld toch wel 4 verschillende stemmen. Hè?
1: Ja.
0: Misschien 3,5 of zo. Maar bij de Rolling Stones eigenlijk alleen maar Mick Jagger. Hoe zou dat komen? Ook weer door die gastmuzikanten of zo? Of door de variatie? Want die stem.
1: Keith Richards heeft natuurlijk echt juweeltjes op heel veel platen zelf ingezongen. Hmm. Maar dat begint trouwens ook op deze plaat, hè, met You Got the Silver.
0: Ja.
1: Dus die moeten we niet wegschuiven, maar niemand kon zingen in de Stones verder. Dus ze hadden, ze moesten dealen met wat.
0: Hoe kan hij het 50 jaar volgehouden hebben, inderdaad? Heeft hij zo'n mooie stem of zo? Of is het zo'n specifieke, duidelijke stem of zo? Ja.
1: Hij heeft gewoon nog, Engelbert Humperdinck, hoe heeft hij dat zo lang volgehouden? Die staat nog op één lijn met Mick Jagger. Die had ook in de Stones, wat mij betreft, de voorzanger kunnen zijn. Tom Jones had perfect Mick Jagger kunnen vervangen. Zonder problemen. Herinner je nog Chris Farlow van Out of Time?
0: Ja.
1: Fantastische stem.
0: Ja, mooi. Zeker.
1: Die zingt nog steeds. Die is in de 80.
0: Ja.
1: En die is ook nog steeds heel bijzonder bij stem. En dat zie je met Mick Jagger. Ja, die heeft gewoon het geluk dat hij bij stem is gebleven.
0: Ja, zeker.
1: Terwijl heel veel andere mensen horen het allemaal bij Dylan, bij McCartney, dat hun stem op een gegeven moment weg is.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, soms heb je het geluk dat je goede stembanden, misschien met goede training.
0: Ja, maar ik vind ook bijvoorbeeld, gaat zijn stem niet vervelen?
1: Ja.
0: Ook de laatste.
1: Ik vind zijn stem, dat is nou precies het punt, goed dat je het zegt.
0: Ja.
1: Deze stem gaat op zich niet vervelen, maar ik had het net in het begin, moeten we ook niet te lang weer bestilstaan, maar dat ik vind dat bij Hackney Diamonds en Foreign Tongues zijn stem veel te veel naar de voorgrond zit.
0: Oké. Okay,
1: het is gewoon Mick Jagger met achtergrondkoortje bijna. Even om mijn punt duidelijk te maken.
0: Ja,
1: het is overdreven. Maar die had veel in de mix veel verder terug moeten zakken weer. Dan had je gewoon de oude Stones gehad. Dan had ik er zelf van kunnen genieten.
0: Okay,
1: zoals ik de oude Stones nog steeds van geniet. Maar het is te geprononceerd.
0: Toch wel, inderdaad.
1: Maar terug naar jouw vraag. Ik denk, het is op zich geen wereldwonder, maar sommige mannen, vrouwen, die houden hun stemmen gewoon heel lang tot hun 80ste. Ja. Dat is misschien een kwestie van trainen.
0: Maar het wordt dan nog steeds gewaardeerd inderdaad. Ja, ze zijn nog steeds heel enthousiast over zijn stem. Ja,
1: ja, en de vraag is misschien, is dat niet ook deel sentimentele waarde? Want we vinden het allemaal leuk om
0: zonder meer
1: dat de muziek in onze jeugd nog bestaat.
0: Ja, ja.
1: En aan de andere kant is het ook wel objectief, is hij nog wel bij stem.
0: Ik denk als er geen Rolling Stones had gestaan op de laatste plaat, dan was het niks geweest, nee. Was het niet, had het niet verkocht, denk
1: misschien
0: ik.
1: Niet, hè? Nee, ja. Nee, dat maakt natuurlijk altijd inderdaad uit, ja.
0: Ja,
1: dat,
0: nou zeker, nou, ja.
1: Die erop staat, ja.
0: Ja.
1: Het wordt ook natuurlijk erg gehyped. Mensen willen het ook graag goed vinden.
0: Ja, ja, willen het graag goed vinden. Dat is wel, heb je al gelijk. Ja, want we komen nou bij Let It Bleed, het nummer zelf. Ook een, vind ik ook een heel mooi nummer, een mooie intro. En die zware stem van Mick Jagger, waar we het net over hadden. En veel piano en drums. Ook even de mooie tekst vind ik. We all need someone we can lean on.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook al mooi gezegd inderdaad. Ja. Ja, ja. Dus volgens mij, ik vind het een heel mooi nummer. Laten we gewoon eens gauw gaan luisteren.

0: Ja, dan komen we alweer bij kant 2. Het eerste nummer, Midnight Rambler. Ook een mooi blues nummer, hè? Maar het live uitvoeren vind ik nog mooier. Bijvoorbeeld live uitvoeren van Get Your Ya-Ya's Out, dat live album, vind ik nog mooier dan hier op de plaat, ja.
1: Ja, het is, dat is echt een favoriet live nummer van hun, hè, geweest heel lang.
0: Ja.
1: Ik vind het ook een beetje, wel goed gitaarwerk, een beetje discutabel. Want de tekst is natuurlijk, laten we eerlijk zijn, heel fout. Hè? Het gaat om verheerlijking van geweld tegen vrouwen. Ja. Dat is puur.
0: Ja, ja.
1: Ja. En het is ook een beetje die tijd. Dan kun je natuurlijk zeggen, er zijn twee mogelijkheden. Ze waren natuurlijk niet echt slechte jongens. En ze zullen het niet echt verheerlijken. Ja. Maar ze zingen wel verheerlijken van geweld tegen vrouwen. Zoals ze ook vaak. Hè? Brown Sugar gaat ook over dat ze zwarte vrouwen consumeren. Hoe fijn dat is. Hè? Dat weten we ook allemaal. Dus ze waren wel heel expliciet in hun teksten.
0: Oké.
1: Okay. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze gewoon de rol aannamen van een perverse vrouwenmoordenaar en in die huid kroop om gewoon, ja, om dat beeld op te wekken. Dat kan natuurlijk. Dus een kunstenaar.
0: Ja, maar ze vertellen toch gewoon een verhaaltje over die seriemoordenaar?
1: Nou, gewoon.
0: Geven ze daar een waarde aan of zo? Of wat ook of zo? Of zijn ze om,
1: dat is ook het punt. Ja. Ja.
0: Het is gewoon een verhaaltje. Ja.
1: Ja.
0: Een stukje geschiedenisles of zo, ja.
1: Maar de Beatles zongen die wel eens over seriemoordenaars?
0: Ja, nee, de andere kant op. Die hebben aanleiding voor een seriemoordenaar.
1: Ja, maar dat was niet hun bedoeling. Ja, dat was ook heel tragisch. Ze hebben wel natuurlijk Maxwell Silverhammer geschreven. Maar zie je, dat gaat over iemand die met een hamer komt en iemand doodslaat. Maar hoe speels dat is en hoe luchthartig dat is.
0: Ja.
1: Maar dit is wel, vooral ook, het klopt wat je zegt. Je kan natuurlijk een tekst over een seriemoordenaar zingen. Daarmee, dat maakt je nog geen slecht mens.
0: Nee.
1: Maar ze hebben dat gewoon als kunstvorm, of hoe je het noemt, genomen.
0: Ja.
1: Maar de manier waarop die song dan ook helemaal zich voortsleept en met dat vertragen, met die pauzes erin, dat is bijna verstikkend. Ja, ik heb natuurlijk vroeger nooit zo naar geluisterd, maar vorige week heb ik die plaat nog een paar keer gedraaid.
0: Ja.
1: En ook nog eens wat de YouTube-gemeente daarvan vindt. En er komen toch ook wel veel geluiden hoe zwartgallig en hoe zwaar dat is.
0: Ja, ja.
1: Ja, dan moet je gewoon een standpunt innemen. Is dat juist een verdienste van de Stones? Of zit er echt een zwart randje aan de Stones?
0: Ja.
1: We zullen het nooit weten.
0: Ja, ik denk, ik zie het wat optimistisch of wat vrolijker. Nee. Ja, ten eerste, ik heb wat jij nu zegt, dat heb ik eigenlijk nooit uitgehaald, hoor.
1: Nou, draai het nog een keer.
0: Ja, ik zal ook naar de tekst eens kijken, inderdaad, ja. Maar ik zie het meer als een verhaaltje, ja.
1: Over een...
0: Ja, over seriemoordenaar, ja. Maar dat andere nummer, wat zei je ook weer over die zwarte vrouw?
1: Brown Sugar.
0: Is dat ook zo, ja? Is dat...
1: Ja, maar met de Stones, ga er een tekst maar eens naar. Er zit heel erg veel seksuele, expliciete taalgebruik in.
0: Ja, oké.
1: Ja, vooral in hun latere Undercover of the Night. Heb je de hoes wel eens gezien van Undercover of the Night? Dat is gewoon underage girls die daar half naakt liggen. Undercover of the Night is ook zo'n hele donkere, duistere kant die ze graag opzoeken.
0: Ja.
1: Misschien omdat ze... Ja, dat image wilden ze graag hebben.
0: Ja, ze hebben wel aan het denken, zou het er ook iets te maken hebben met dat ze al 50 jaar muziek maken of zo? Dat ze op een gegeven moment toch een beetje uitgeput zijn of andere wegen inslaan of zo? Of een beetje een bepaalde kant op gedwongen worden? De Rolling Stones waren natuurlijk ook al een beetje ten opzichte van de Beatles een heel ander iets of zo. Dus misschien zou het kunnen dat ze... Ja.
1: Maar dit is wel, toen waren ze nog jong, hè? Als je het nu even over hebt. Over,
0: ja, 69 inderdaad. Ja, maar daar is ook... Ja.
1: Het gewoon nog twintigers.
0: Ja, jaar 40. Ja. Maar goed. Zullen we het live nummer draaien of het albumnummer?
1: Ik zou toch misschien het albumnummer kiezen.
0: Ja, oké. Okay. Doen we dat.
1: Hoewel het live nummer zeker... Ja, wie weet als je extra tijd hebt.
0: Kunnen we misschien aan het eind doen, ja. Ja, oké. Okay.

The knife sharpened, tip the toe.

We gaan alweer naar het einde van het eerste uur en naar het nieuws en de reclame. In het tweede uur gaan we de rest van het album bespreken en ook enkele andere nummers laten horen die langs zijn gekomen. Maar nu, tot aan het nieuws en de reclame, de eerste hit van de Rolling Stones, het nummer Come On. Tot zo!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.

0: Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. Welkom terug, luisteraars, bij het tweede uur van Pop Boulevard, waarin we het Rolling Stones album Let It Bleed bespreken. Let It Bleed is het 8e studioalbum van de Rolling Stones uit 1969. En we gaan door waar we gebleven waren. Goed, en dan komen we You Got The Silver. Het eerste nummer van Keith Richards dat hij eigenlijk voor het eerst solo zingt, hè? Ja. Daarna heeft hij wel eens meegezongen of zo. Maar dit is eigenlijk het eerste nummer waar hij echt helemaal solo zingt, ja. En ik vind het ook een mooi nummer. Ik vind hem wel een mooie stem hebben eigenlijk. Ja. Zeker ten opzichte van Mick Jagger. Echt een hele andere soort stem.
1: Ja, ja. Ja. Ja, meer een country vaak, stem. Zijn persoonlijkheid komt er meteen heel goed door, hè, als hij zingt. Het zijn ook vaak hele persoonlijke nummers. Okay, zoals bijvoorbeeld, ja, Slipping Away, ook een nummer van een later album, ja, van Keith Richards. Dat is heel, ja, echt recht uit het hart. En een heel ander geluid dan Jagger.
0: Ja, zeker. Heel, ja.
1: Ik denk dat hij ook de minst slechte van de twee is. De minst verdorven van de twee. Ja, daar kom ik niet helemaal achter. Maar.
0: Nou, ik vind... hij heeft natuurlijk heel lang op de top 10 van de mensen die binnenkort doodgaan gestaan, hè?
1: Ja, maar dat staat daar misschien los van. Hij heeft wel heel veel drugs gebruikt.
0: Heel veel drugs gebruikt,
1: het is, ja, wel iemand met een... Met een hele heldere spirit. Een hele goede, ja, spirit. Okay. Ja.
0: En je denkt Mick Jagger wat slechter of zo. Meer de duistere kant.
1: Ja, Mick Jagger, ja, is misschien toch met al zijn welbespraaktheid en zijn macrobiotisch, ja, eten, is wel een soort personificatie van de duivel, vind ik. Ja, we moeten ook sterke woorden. We moeten ook de luisteraars amuseren, Pim. Ik meen het toch ook een beetje.
0: Ja?
1: Okay. Je luistert, en dat is het goede van jou, en jij luistert met een heel open en onbevangen oog naar het zootje. Je geniet van nu muziek, en dat doe, ja, ik ook. Ja. Maar in wezen, hou er ook rekening mee. Mick Jagger is gewoon de personificatie van de duivel.
0: De duivel, ja, echt.
1: Dat,
0: ja,
1: komt ook in zijn teksten naar voren.
0: Ja.
1: En dat schrijft Keith Richards ook heel mooi in zijn biografie. Dat Mick Jagger soms niet meer weet wie hij zelf is. Want Mick, okay, Jagger, ja, op zich is natuurlijk een goed persoon, maar, ja, te veel is een persona als Mick Jagger de zanger, okay, van de Stones gaat. En dan zegt hij, dan zie ik een ander iemand die zich anders gedraagt.
0: Okay.
1: Dat kan natuurlijk, hij is natuurlijk heel erg ook...
0: Dus gauw die op het podium komt eigenlijk, dan wordt het,
1: ja,
0: iemand anders.
1: Dat, ja, dat, ja, ja, ook wel in een ander gedrag, ja, maar ook wel op het podium. En dat kan natuurlijk, ja,
0: ja.
1: En dat is natuurlijk bijna ook niet kwalijk te nemen, want hij, nee, is natuurlijk al 50 jaar...
0: ook bezig, ja.
1: Of langer. Ja. 60 jaar is hij al.
0: Voor, ja, van 1960 inderdaad. Ja. Oh ja, 65, ja, jaar alweer. Oh ja, ja, ja. Maar de verpersoonlijking van de duivel. Nou.
1: Ja, het is zijn eigen schuld. Ik ben niet begonnen over de duivel, maar Jagger zelf. En ook, ja, toch wel de manier waarop sommige mensen behandeld werden. En ook zijn absolute alleenheerschappij. Wat ik zeg, altijd de credits gingen naar de Glimmer Twins. Nooit, ja, naar al die mensen om hem heen die ze geholpen hebben.
0: Ja.
1: Het feit dat ze natuurlijk Brian Jones hebben afgedankt, ja, als oud vuil. Ook wel met reden, maar dat was toch ook niet helemaal... Ja, daar kun je ook nog wat vraagtekens bij zetten.
0: Je noemt ze de Glimmer Twins?
1: Zo noemen ze zichzelf, de Glimmer Twins.
0: Oh, weet ik ook niet, nee.
1: Ja,
0: nee,
1: dat is, ja, wel. Het slaat ook wel op sommige hoezen, de Glimmer Twins. Het draait alleen om hun twee. En,
0: toen, zonder meer waar, ja. Ja.
1: Toen,
0: ja, maar het is ook een beetje zo gegroeid. Bijvoorbeeld Bill Wyman is ook een beetje achteraf. Charlie Watts is, ja, een beetje... Het zijn die mensen die echt... uit zichzelf op de voorgrond kwamen of zo.
1: Nee, dat zeker heeft ook mee te maken.
0: Ja.
1: Maar je ziet bijvoorbeeld de hoes van... is dat Goat's Head Soup? Dan heb je alleen nog maar Jagger en Richard...
0: ja,
1: die,
0: ja,
1: die afgebeeld worden.
0: Oké, okay, ja.
1: Daar draait het om natuurlijk.
0: Zo zit ik wel eens te kijken naar die live optredens. Want die Ron Wood, wat doet hij in godsnaam? Ja, ik zie hem eigenlijk nooit. Ja, hij is niet zo vol in beeld eigenlijk... Want hij,
1: nou,
0: is toch, nee, een slaggiet.
1: Ja. Ja. Ja, hij, ja, doet volgens mij heel goed gitaarwerk. Als verdienstelijk, ja, slidegitarist ook.
0: Ja.
1: natuurlijk een goed met de feestjes, jaren gespeeld met
2: maar
1: de feestjes.
2: Maar hij is solo-gitarist, toch eigenlijk een beetje?
1: Ja, en wat is het? Ja. Of zou je misschien toch meer solo... Ja, het is een beetje...
2: Keith Richards is gewoon...
1: Solo-rhythm.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ik denk dat een beetje afwisselen, hè? Dat vind ik ook wel het aardige of het goede van de stel. Want je hebt niet echt een solo-gitarist. Het is meer een soort mengeling van gitaarwerk. Wat, dat vind ik al juist wel weer een origineel van hem.
2: Nee, je hoort ook niet veel solo's. Nee, ook niet op die live LP's eigenlijk. Hè? Nee.
1: Nee, dat is ook wel fijn. Het ontbreken van gitaarsolo's.
2: Ja.
1: En waar ze er zijn, neem Sympathy for the Devil, zijn ze meteen heel sterk.
2: Ja. Een drumsolo eigenlijk ook niet, hè?
1: Nee.
2: Ja, doen ze ook de Beatles na. Ja.
1: Ik zou, misschien wel, Pim, wie zou dat zeggen? Maar Charlie Watts, we komen zo nog op een nummer van dit album, wat Charlie Watts niet kon drummen, hè?
2: Nee, inderdaad, ja. Ja. Er was zeker iets aan de hand, ja.
1: Ja.
2: Niet het volgende nummer, hè? Monkey Man. Daar speelt hij nog wel op, ja.
1: Daar speelt hij wel, ja.
2: Ja.

0: En dan gaan we door met het nummer Monkey Man, het derde nummer van kant 2. Maar dat vind ik een heel verrassend intro. Echt geen Rolling Stones intro. Pinkelende piano's, gitaar die invalt en dan de stem. Ja. Een erg mooi nummer.
1: Ja, heel
0: Even
1: mooi.
0: De betere.
1: Blij dat je het zegt. Ja, heel mooi. Ja. Monkey Man. Ja, mooie gitaar van Keith, hè. En Nicky Hopkins op piano.
0: Ja, toch weer. Hè?
1: Ja, dat maakt het gewoon... net gewoon tilt het boven de average uit. Maar ja, Hopkins is ook sessiemuzikant geweest voor de Beatles ook, hè?
0: Ja, ook ja.
1: Ook voor,
0: ja,
1: trouwens ook voor Lennon solo. En die, ze leenden toch wel veel van elkaars sessiemuzikanten.
0: Ja, maar ze zaten volgens mij ook wel dicht bij elkaar, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Het is echt niet zo dat het twee aparte groepen waren, volgens mij. Ik heb wel ook laatst gezien dat die Paul McCartney op een van die laatste... albums van de Rolling Stones een baspartij heeft gespeeld.
1: Is het niet zelfs op beide? Op Hackney Diamond speelt hij volgens ook nog ergens.
0: Oh, dat zou kunnen inderdaad. Ja, een van die latere, ja. Ja. Ja, klopt. Maar mooi nummer, Monkey Man.

0: En dan komen we alweer bij het laatste. You can't always get what you want. Ook een verrassende intro. En een mooie titel natuurlijk. Heel meaningful vind ik wel. En ze zeggen dat de drie complete belangrijke thema's uit de jaren 60 behandelen. De liefde, de politiek en de drugs.
1: Oké.
0: Want dat heb ik eigenlijk ook niet zo. Het is een beetje verbloemd volgens mij eigenlijk. Hè? Je moet het echt diep in zitten om dat eruit te halen, ja.
1: Het gaat over een vrouw die hij ontmoet. Een soort high class vrouw, toch?
0: Ja, maar dat is blijkbaar het eerste couplet wat over de liefde gaat, ja. En daarna kan je over de politiek.
1: Okay.
0: En daarna over de drugs dus. Ze zeggen, elk couplet vangt de essentie van het aanvankelijke optimisme en het uiteindelijke desillusie.
1: Ja, dan heb je ze weer, hè? Dat is, toch, dat is interessant. Ik heb toch nog te weinig op de tekst gelet. Hoor. Er zit dus toch wel echt een maatschappelijk thema in. Zoals,
0: zeker,
1: Street Fighting Man bijvoorbeeld een hele goede was. Het was heel erg op de actualiteit. Ja, een epic, dit is een episch nummer, noem je dit, hè?
0: Ja.
1: Heel lang, een prachtige lange opbouw.
0: Ja.
1: Keith Richards op de akoestische gitaar, wat ook weer fenomenaal is.
0: Ja.
1: Als je hem gewoon heel sec hoort, zoals aan het begin van dit nummer. Vind je niet dat het iets te lang doorgaat?
0: Nee, ik vind het een erg mooi nummer, inderdaad.
1: Moeten we denken aan Hey Jude? Ze dachten, Beatles een lang nummer, nu wij ook.
0: Nee, dat vind ik niet. Hey Jude vind ik op een gegeven moment... Ja, dan wordt het zo'n la-la-la nummer.
1: Ja,
0: en dit is zeker geen la-la-la nummer, nee. Dat is, hoewel, dat zang op de achtergrond wel inderdaad, ja.
1: Ik vind dit ook niet te lang doorgaan, hoor. Nee. Ik vind het echt een fantastisch nummer. Het is ook te vinden op Rock'n'Roll Circus, hè? Ik heb het nooit gezien of gehoord, maar op dat Stones Rock'n'Roll Circus wordt het ook gespeeld.
0: Oké, okay, ja.
1: Wel knap.
0: Ja, ik heb het volgens mij wel eens gezien, maar
1: registratie
0: niet blijven hangen, nee. Nee. Het is wel een leuk verhaal dat het werd in 2016 door Trump gebruikt tijdens zijn verkiezingsperiode. Ja.
1: Okay.
0: En daar waren ze niet zo blij mee.
1: Oh.
0: Maar toen is er nog niks mee gebeurd. Maar in 2020 heeft hij het weer gedaan, Trump. Weer dat nummer gebruikt. Hè. En toen heb ik gezegd, nou sorry, dat gaat een beetje te ver. En is hij er toch mee gestopt, ja.
1: Ja, een beetje onhandig als je dat zonder goedkeuring gebruikt.
0: Ja, ik weet niet hoe dat is inderdaad, ja. Als je maar rechten betaalt, ja.
1: Ja, ik denk dat er, ja, zoiets. Ja. Zouden ze daar niet persoonlijk toestemming voor moeten geven?
0: Bij ons er ook niet.
1: Oké, nee.
0: Ja, wij gebruiken het ook natuurlijk. Ik denk dat iedereen mag draaien als ze maar betalen, ja. Maar ze kunnen wel zeggen...
1: Ja, maar dit
0: van...
1: gaat via Buma Stemra als jij dit uitzendt.
0: Ja.
1: En Buma Stemra, ik weet niet of ze dat ook bij ZFM doen. Die
0: betalen het. Ja, en betalen inderdaad, ja. Ja.
1: Terecht.
0: Nee, dat vind ik ook inderdaad, ja. Maar ik vond het wel een leuk verhaal inderdaad, ja. Want Trump is toch... daarna heeft hij een ander nummer gekozen en dat was...
1: YMCA? Village People?
0: Ja.
1: Okay.
0: Nou, het is helemaal triest, ja.
1: Ook weer zonder toestemming? Of was dat zonder...
0: Ja, volgens mij hoef je geen toestemming te vragen, hoor.
1: Ja.
0: Want je hoort het wel vaker in Amerika. Ja. Bijvoorbeeld Bruce Springsteen, die zegt ook... Nou, Living in America hebben ze ook gebruikt. Vond hij ook niet goed in zo, maar...
1: Maar we moeten, denk ik, nog een keer een aparte uitzending over Trump maken, Pim. Denk ik. Ik weet wel dat Trump heel veel steun onder de zwarte Amerikaanse bevolking heeft.
0: Toch?
1: Ja. Oh. Niet toch, maar juist. Heel erg veel, ja. Maar
0: kan me niet voorstellen.
1: Native Americans, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik snap dat ook wel. Maar in ieder geval is het leuk om een keer een aparte uitzending misschien. Wordt moeilijk, maar laten we het proberen. Dan doe ik het, blijf ik hier zitten, jij thuis.
0: Ja.
1: En dan
0: maak ik vind het een leuk idee, ja. Ik denk dat het moeilijk is, ja. En dan wil je gewoon, want dan moet je ook een beetje muziek draaien.
1: Ja, dat is lastig, hè? Ja, ja. Even over nadenken, wat zou daarbij passen, ja.
0: Nou, misschien die nummers die hij tijdens zijn heeft gebruikt of zo. Of
1: in ieder geval Randy Newman.
0: Ja?
1: Want je hebt namelijk nationalisme

0: en patriotisme. Mm-hmm. En dat zijn dus gewoon dingen die tegen elkaar... dat zijn conflicten, hè?
1: Okay.
0: Republikeinen wordt verweten dat het nationalisten zijn.
1: Yeah.
0: En democraten zijn patriotistisch. En Randy Newman die brengt dat bij elkaar in zijn song. Okay. Want hij is namelijk en heel erg kritisch op de Amerikaanse samenleving. Yeah. En hij verdedigt de Amerikaanse, het Verenigde Staten als het land van de wereld.
1: Okay.
0: En het is echt fantastisch.
1: Oh, wat leuk.
0: Iedereen zou Randy Newman wat dat betreft moeten luisteren.
1: Oh, dus
0: dat geeft heel veel begrip in de wereld.
1: Dus die moeten we ook nog een keer behandelen, Randy Newman.
0: Ja. Luister naar Land of Dreams. Maar goed, het gaat nu over een ander album. Maar dat vind ik... Er zijn veel mensen die daar goede dingen... We hebben veel gezegd, Pim. Wat zijn we vergeten? Ik heb gezegd dat het ook een duister album is.
1: Zeker, gehoord.
0: De teksten af en toe chockerend. Maar goed, dat is misschien wat je erin wil horen. Maar dat is toch ook wel... wat aardig is dat... er is ook een postzegel van gemaakt van de cover van Leonard Lied.
1: Dat heb ik ook gelezen. Dat is
0: leuk voor ze.
1: Ja.
0: En Charlie Watts die kon dat nummer, dat prachtige You Can't Always Get What You Want. Dat kon Charlie Watts niet drummen. En wie heeft dat gedrumd? Jimmy Miller. Dat is de producer, geloof ik, van deze.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ik zou zeggen, ga je schamen.
1: Ja, dat vind ik ook inderdaad. Ja, waarom zou het te moeilijk zijn? Ja.
0: Nou, het is als je het draait met dat invallen van die drums. Dan moet het zo, je gaat het zo nog even draaien. Is het denk ik ook niet het makkelijkste nummer om te drummen.
1: Nee, oké. Ja.
0: Maar wat vind je van Charlie Watts als drummer? Dat is toch eigenlijk een beetje nondescript of zo?
1: Dat springt er niet uit. Maar dat zeggen ze van Ringo Starr ook eigenlijk. Hè? Hij kijkt verschrikt op.
0: Hier gevloekt in de kerk. Ringo Starr zit op eenzame hoogte.
1: Daar heb ik ook wel discussies over met mijn zoon.
0: Heb je wel eens gehoord hoe die Oh Darling drums? Hoe goed? Oh, yeah. Fantastisch. Nee, Charlie Watts is, is ook een jazz drummer.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En
1: ja.
0: Dat is dan misschien eigenlijk wel grappig. Dat dat zou iets kunnen toevoegen. Hè? Dat hij een speciaal soort... Maar
1: toch niet.
0: Ten eerste is hij nooit goed. De productie, ik had het wel eens over dat compressor. Ik vind als... De productie van zijn... Het geluid van zijn drumwerk is nooit goed. Op geen enkel album.
1: Okay. Ja?
0: Ik denk dat de Glimmer Twins daar... belangrijk vonden dat de zang goed was... en de gitaren. En ze dweepte altijd met Charlie, maar...
1: Ja,
0: sorry hoor. Ik vond de drums nooit goed up front.
1: Maar dat heb je ook wel eens verteld... dat de kwaliteit van de Stones-platen... ook niet goed, best waren eigenlijk.
0: Nee, echt niet goed.
1: Zeker in het begin niet, hè? Nee.
0: Nee. Nee. Vind ik, maar goed, nogmaals, dat is dan, de muziek was dan zo fijn en zo goed dat me dat misschien niet eens stoort. Maar wat ook, kijk, die oude albums, die zijn dus kennelijk niet meer te remaster of te remixen. Want albums die we alle twee geweldig vinden, is Aftermath.
1: Ja.
0: En bijvoorbeeld
1: Between the Buttons.
0: Between the Buttons.
1: Ja.
0: Die zou je toch, die gun je toch een hele fresse. Remaster.
1: Zijn die niet remastered? Nee?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Dat blijft gewoon... dat is op zich niet erg, maar ook, misschien ook wel een beetje jammer. Het blijft gewoon dat oude, stoffige jaren 60 geluid.
1: Okay.
0: Wanneer je eigenlijk alles een beetje in elkaar overloopt.
1: Ja. Dat is de kwaliteit,
0: We hebben Robert Soul is nu net geremasterd. Komt 2 oktober uit. Maar dat is toch ook een album uit die tijd, het 64.
1: Ja, dat moet ook kunnen. Ja.
0: Maar die zijn veel zuiniger op hun tapes geweest of zo.
1: Ik denk het ook, ja. Misschien eerder door gehad hebben.
0: Maar Charlie Watts, als je nou zegt, één drumpartij van Charlie Watts, dat je zegt, hij
1: excelleert. Nou, Painted Black, dat intro vind ik verschrikkelijk mooi natuurlijk, hè?
0: Ja. Is dat?
1: Dat vind ik wel een mooie stukje drummer.
0: Oké, dat is dan misschien dan wel een uitzondering, ja.
1: Nou, ik denk ook wel, ja... Ja, ik vind het ook geen Stones figuur eigenlijk. Hè? Net zoals we zeiden, net zoals Bill Wyman, een beetje teruggetrokken. Ja. Alles.
0: Ja, als Charlie Watts is uitgebreid beschreven, is alleen maar met paarden bezig.
1: Ja?
0: Ja, die had een uitgebreide farm, is alleen maar met paarden bezig. En Bill Wyman alleen maar met kleine meisjes. En dat voor die was de Stones echt, dat was gewoon een goede hobby, een goede manier om die hobby's te financieren. Er is heel veel over geschreven.
1: Over kleine meisjes, ja.
0: Nee. Bill Wyman heeft al die avonturen met kleine meisjes Ja, hij is ook getrouwd met een minderjarige, met die Mandy.
1: Ja?
0: Ja, hij kende al vanaf dat ze 13 was.
1: Mm-hmm.
0: Had die omgang. Dat is eigenlijk, dat zou nu niet meer kunnen.
1: Nee.
0: Bill Wyman was echt iemand die, anno Engert,
1: ja.
0: Nu,
1: ja?
0: Zou dat niet meer getolereerd worden.
1: Oké, okay. Ja, heel apart. Ja. Nou, leuk om te horen.

0: Oké, dat was het Rolling Stones album Let It Bleed. We gaan nu verder met nummers die bij het bespreken ook langs zijn gekomen. En we beginnen met twee nummers van het live album Get Your Ya-Ya's Out uit 1970. Als eerste The Midnight Rambler en als tweede Love in Vain.
1: Oh,

Tijdens het eerste uur, bij het bespreken van het derde nummer van kant 1, Country Honk, vroegen we ons af welk nummer was nou eerder, Country Honk of Honky Tonk Women. Enig zoek op internet gaf de informatie dat Honky Tonk Women eerder is uitgebracht. Het is al in juli 1969 als een hitsingle uitgebracht in Nederland. Country Honk is eigenlijk een akoestische, rauwe countryversie van diezelfde song. En het werd pas in december 1979 uitgebracht op het album Let It Bleed. Country Honk is wel een trage akoestische country opzet van het nummer Honky Tonk Women. Oké, we gaan nu luisteren naar Honky Tonk Women, de single. En de live uitvoering weer van Get Your Yayas Out.

Oké, dit was het eigenlijk weer. We naderen het einde van de tweede uur. En we sluiten af met twee nummers van het laatste album van de Rolling Stone, Foreign Tongues. En de eerste wil ik laten horen, Rough and Twisted. En dan als laatste nummer, Mr. Charms.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
2: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
3: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Sea of Love.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.